0: Vier voor het uur van mij. Twee. We're under control. Can you send the occupants back in?
1: Yes, sir. Command, the suspect's under control.
2: Covey, for command under control, 0131.